Als ik een treis barretta scotchnes. Ideelen, treis compoens, ik een treis barretta scotchnes. Ci sveva mis in viari per ir la punza andiacen. I per ir la punza andiacen.